Kunnen kijken naar de vuur, kijken naar de zon. Boelizung, Zamardin. Kijk eens naar de bistochon. A Kennes Vigem, Ugel. En het serieus, zo'n akkozaas, en de zon magada. Oh, de jongens, het is fijn. Derek Chayok.